0: Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: We'd like to simmer down a bit right now for you. And... Try to find a little groove.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden geen treinen. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen en dit duurt waarschijnlijk tot dinsdagochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
1: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
2: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
3: What can the England fans look forward to now?
2: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
0: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Den Hoorn 10 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein een kwartier vertraging. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Gouwe Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
10: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
11: Goedemiddag luisteraars en liefhebbers van gedichten. Dit is weer de eerste zondag van de maand en in de studio zitten Ben van Bommel en Hanneke Leroux. En Ben, wat gaan we vandaag behandelen in ons programma?
12: Ja, de kleinste serie die we van A tot Z hebben, namelijk Dichters met een J.
11: En wat bedoel je met de kleinste serie?
12: Nou, er zijn niet zoveel dichters met een J. Maar als je bijvoorbeeld dat vergelijkt met dichters met een B. En je zet ze op een rijtje, dan krijg je een A4'tje of 5. En ja, dit zijn er maar een stuk of 30.
11: Ja, maar het zijn wel soms grote dichters.
12: Ja, en ook hele onbekende.
11: Ja.
12: Het is heel leuk om dat te doen. Want dan moet je gaan zitten zoeken. Waar is zij of hij? Waar komt ze vandaan? En hoe zit het in elkaar? En soms loop je helemaal dood. Want dan is er helemaal niets meer te vinden. Die is van de aardbol verdwenen.
11: Ik heb hier bijvoorbeeld een boekje. Ja, dat is van geschept papier. En dat zijn gedichten van Simon Jelsma. Met een J nooit van gehoord. Maar ik heb er wel een bundeltje van.
12: Ja, proef jij even. Dat doe ik dus ook. Hè? Ik kijk in allerlei verzamelbundels. Van Plint en van andere soorten verzamelingen. Want elke zich respecterende provincie heeft wel iets. En dan kom je soms wel iets tegen en denk je, hé, dat is aardig.
11: Ja,
12: of dat is leuk, of dat is verschrikkelijk. Maar dat doe je dan toch.
11: Ja, en zo pakte ik zo'n verzamelbundel. Een prachtige uitgave waarin ook Frida Doma-Kazee gedichten heeft geschreven. En Mariet Lems. En die bundel heet Wat wij achterlieten. En ik dacht, laat ik eens kijken of daar een dichter met een J.
12: En ja hoor.
11: Wout Joling.
12: Ja,
11: dat blijkt een dichter uit het Groene Hart te zijn.
12: Ja.
11: En ik wil eigenlijk beginnen met een gedicht van Wout Joling uit het Groene Hart. Hij is inmiddels verhuisd, heb ik begrepen. Maar hij heeft hier lang gewoond. En dat gedicht heet Van wie er niet meer is. Of het is toegestaan, weet ik niet. Toegeven aan de neiging, gluren door een raam, op een drempel staan. Eigen ruimte schenden van wie er niet meer is. Die met de noorderzon of dood alles zonder naam achterliet. De aandrift weerstaat de rebels rode deur. Te schuren het hout als nieuw in de bijts. Ik weet niet of het mag van wie er niet meer is. De klaproos plukken.
12: Ja. Hoe duiden wij dat aan de luisteraars? Of laten we dat aan hen over?
11: Ik heb wel eens gehad, bijvoorbeeld in Frankrijk, bij zo'n vervallen huis. Van wie er niet meer is. Ja, dat je dan toch denkt, wie zal hier gewoond hebben? En mag ik hier nou een paar voetstappen naar binnen zetten? Is er nog wel een binnen? Of...
12: Ja, het kan ook je buurman zijn.
11: Het kan ook je buurman zijn. Ja. Of een geliefde.
12: Ja. Ja.
11: En dan vind ik zo'n huis en dan komt er ineens de klaproos plukken. Dan denk ik, ja, dat mag toch wel, de klaproos. Maar die gaat meteen dood.
12: Ook daarom dacht je aan Frankrijk, met die klaprozen. Ja, dat kan ik ook. Ja. Of je kijkt naar een overleden vriend waarvan zijn vrouw inmiddels weer getrouwd is. Verdomme Kees is zo'n mooi lied. En ja, dat zou ik ook kunnen zijn.
11: Ja.
12: Wat is er nou met je gebeurd? Waar ben je nou? Nieuwsgierigheid. En mag dat wel?
11: Ja.
12: Ja. Weet je, in Giethoorn zijn nogal wat Chinezen die de lucht hebben gekregen van dit plaatsje. En die lopen ook door die plaats heen met al die hele smalle vaartjes met die leuke hoge bruggen. En daar denken deze mensen dat alles wat daar is voor de toeristen is. Want die staan ook naar binnen te gluren. Ja.
11: Ja, het brengt me wel op een heel ander idee. Zullen wij eens met z'n tweeën naar Giethoorn gaan en aan die Chinezen vragen of er een dichter is met een X?
12: Dat is een ontzettend goed idee. Ik weet zeker dat ze er zijn, want Arjan heeft er al een paar genoemd. Arjan, onze onvolprezen technicus. En ik hoop dat ze ook vertaald in het Nederlands schrijven, want mijn Chinees is niet zo best meer.
11: Ja, jij had ook nog een... Een binnenkomertje volgens mij.
12: Een binnenkomertje. Nou, ik heb een heleboel van die binnenkomers. En ik pak er eentje uit.
11: Ja.
12: Dat is een oude collega van je. Dat is een stadsdichter. Daan Janssens heet hij. Met een J dus. En hij was stadsdichter in Hoogstraten.
11: Ja.
12: Ja, het is wat.
11: Heb je nog opgezocht waar dat precies ligt?
12: Ja, maar dat ben ik weer vergeten.
11: Dan is het niet belangrijk. Nee.
12: Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar luisteraars, zoek dat even op Google. Waarom ik dit gekozen heb. Je zou zeggen, een staldichter die dicht over zijn stad of zijn dorp of zijn streek. Maar dan heb ik hier dus een gedichtje dat ik denk, ja, dat had jij ook kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Babbelaarstaal. Dit zijn de straten waar ik jaren sleet aan levenslijden. Steeds en zonder eind. Telkens weer opnieuw was ik wie dan ook, eender wie, ben ik hier, al ben ik hier niet. Steeds keer ik terug naar de straten aan de oevers van het groen. Keer op keer als getij, ebben deze straten mijn vloed, breken hun huis een golf, waar mijn rusteloze hart het begeert. Men wordt hier spraak, zonder meer is men waar men soms ook minder houdt van spraakzaam watervallend keuvelen. Men geen heuvels kent als Babel, uit zandgrond gerezen, haar toren hemelrijkend. Hoe armer haar grond, haar leven rijker. En dan moet je hoofdstraken kennen om te snappen wat het met die plaats te maken heeft. Ik ben er niet achter gekomen.
11: Nee, maar ik vind het heel filosofisch.
12: Ja.
11: En hoe armer haar grond, hoe rijker, dat klopt. Want op arme grond groeien juist die mooie veldbloemen zoals die klaproos.
12: Ja, ja goed, hij heeft wel hier een gedichtje over aan de hoogstratenaar, want zo heette ze kennelijk, gezonden. Hij zegt, je bent een smeltkroes, samenspel in zintuigelijke synesthesie. Hoe men het rood uit je zachte hart kan proeven. Hoe men het ruisen van de bladeren kan ruiken als een aroma. Dat je driftig ronkende hart bezweert. Dichterlijke groeten van je stadsdichter. Ja, nou, je zal er maar weer opgeschreven zijn. Ja,
11: ja. Zullen we even naar muziek gaan luisteren?
12: Blauw, laat me doen joh.
11: Nora Jones.

0: We luisterden naar Nora Jones.
1: Wie is dat nou?
0: Nora Jones is een Amerikaanse zangeres. Oh. Heel bekend.
1: Mm-hmm. Ik hoorde al iets Engels, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk met jou, Ben, en met de luisteraars naar een zeer beroemde dichteres uit Zuid-Afrika gaan. Ingrid Jonker.
1: Ik ben benieuwd of Nederland Ingrid Jonker goed kent.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb hier de bundel Ik herhaal je.
1: Ja, die.
0: En Ingrid Jonker leefde van 1933 tot 1965. Dus ze is jong overleden.
1: Ja. Logisch, ze heeft zelfmoord gepleegd. Of zelfdoding, hoe
0: is
1: dat?
0: Ze was zwaar depressief en ze is de zee ingelopen.
1: Ja, en aangespoeld.
0: En Ingrid Jonker, er is een film geweest van Ingrid Jonker. Een Nederlandse film, die heb ik zelf gezien. Ergens in 2011 en die heette Black Butterfly. En dat ging over het leven en over de gedichten van Ingrid Jonker. En dat was een zeer aangrijpende film. Een Zuid-Afrikaanse dichter. Jong overleden. Ze woonde aan de Kaapse kust. Ze was tegen apartheid. En haar moeder is heel vroeg overleden. En ze kwam met haar zus bij haar vader te wonen en een stiefmoeder. En die vader, dat wil het verhaal, Abraham Jonker, dat was een parlementslid. Ja. En die steunde de apartheid. Dus ze lag dus ook voortdurend in de klins met haar vader.
1: Ze had daar een hele moeilijke relatie mee. Wat ik zo typisch vind, Hanneke, dat in de recensies over Anke Jonker hoor je vaak dat het een zeer gewaardeerd schrijfster was. Is of was. En daar moet je wel even een paar puntjes achter zetten. Want zij heeft pas heel laat voor haar dood kunnen publiceren. Ja. Omdat in Zuid-Afrika niet alleen zwarten werden gediscrimineerd. Maar ook vrouwen.
0: Ja,
1: die hoorden geen bundels te maken of gedichten te schrijven.
0: Ja.
1: Dus dat gewaardeerde, dat is eigenlijk pas op het eind van haar leven gekomen. En later natuurlijk, toen ze was overleden. Dat gebeurt wel vaker. Met hele goede dichters en schrijvers.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, en één episode uit haar leven wil ik wel noemen. Dat is dat bloedbad bij Sharpeville.
1: Precies.
0: Dat zwarte mensen moesten zich identificeren met een pas.
1: Ja.
0: En die werden vernederd door die pasjeswetten. En toen was hun beloofd, als ze naar het politiebureau liepen, dat er met hun gesproken zou worden daarover. En ze hadden dus geen van allen hun pasje bij zich. Eigenlijk om te demonstreren van wij willen dat niet. En toen is de politie gaan schieten en dat is echt een bloedbad geworden.
1: Dat was Sharpeville, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat was niet de enige, hoor. Ook in Nyanga en in Filippi is dat gebeurd.
0: En daar,
1: niet op dezelfde wijze, maar... Ja,
0: ja, en daar dicht Ingrid Jonker over.
1: Ja, het kind is niet dood?
0: Ja, dat?
1: Ja, mooi. Ja, dat is... Ach, god, dat is hemelschreiend.
0: Ik doe eerst het gedicht Ik herhaal je. Oh, dat gaat over de liefde.
1: Okay.
0: Om even wat moois...
1: Je stapt van de dood naar...
0: En dan gaan we naar dat speciale gedicht.
1: Nou, ook goed.
0: Ik herhaal je. Ik herhaal je zonder begin of einde. Herhaal ik jouw lichaam. De dag kent een smalle schaduw en de nacht gele kruisen. Het landschap is onaanzienlijk en het mensdom een rij kaarsen. Terwijl ik jou herhaal met mijn borsten die de holtes van jouw handen imiteren. Dus dat is, zoals ik het interpreteer, liefde met iets dreigends op de achtergrond.
1: Ja, dat is heel poëtisch.
0: En poëtisch.
1: Ja, ja, dat is mooi. Ja. Ja, nou goed.
0: Het kind dat doodgeschoten is door soldaten bij Nyanga. Het kind is niet dood. Het kind heft zijn vuist naar zijn moeder. Die Afrika schreeuwt, de geur schreeuwt van vrijheid en heide. In de townships van het omsingelde hart. Het kind heft zijn vuist naar zijn vader. In de optocht van de generaties die Afrika schreeuwen, de geur schreeuwen van gerechtigheid en bloed. In de straten van zijn gewapende trots. Het kind is niet dood. Nog bij Langa, nog bij Nyanga, nog bij Orlando, nog bij Sharpeville, nog bij het politiebureau van Filippi. Waar het licht met een kogel door zijn hoofd. Het kind is de schaduw van de soldaten. Op wacht met geweren, panzerwagens en knuppels. Het kind is aanwezig bij alle vergaderingen en wetgevingen. Het kind loert door de vensters van huizen en in de harten van moeders. Het kind dat alleen maar wilde spelen in de zon bij Nyanga is overal. Het kind dat een man is geworden trekt door heel Afrika. Het kind dat een reus is geworden trekt door de hele wereld. Zonder een pas.

0: bundel. Die heet Gedichten die vrouwen aan het huilen maken.
1: Ja.
0: Nou, die moet jij lezen, Hanneke.
1: Ja, ik huil al zoveel.
0: Ja. Uitgegeven in 2015 bij Prometheus in Amsterdam. Dat is een heel bijzonder boek. Dat is, het begint met een verhaal over. Het is samengesteld door Isa Hoes. En die schrijft over. Daarover. Waarom dat. Ze zegt niet dat het vrouwenpoëzie is, maar het zijn wel gevoelige gedichten. En. Al die mensen die daar in dat boek iets hebben uitgekozen. Die hebben dus allerlei dichters aangekozen die ze mooi vinden. En ik heb hier de keuze van ene Daphne Bunskoek.
1: Dat is een presentatrice, volgens mij. Ja.
0: En die heeft gekozen voor het gedicht van Ingrid Jonker, Korreltje Zand. Ik moet eventjes melden, voordat wij het niet zullen vergeten, dat wij deze gedichten kunnen voordragen dankzij Gerrit Komrij. Want die heeft al die Afrikaanse
1: gedichten. Dat is waar,
0: gedichten.
1: Ja. Dat staat hier ook in de bundel. Ik herhaal je goed dat
0: precies,
1: je dat zegt.
0: Dat heeft hij goed gedaan. En een heel enkele keer kon hij geen goed woord vinden voor het Afrikaanse woord. Maar dat vergeven wij hem natuurlijk.
1: En mag ik dan nog even iets erbij zeggen?
0: Want in bij Korreltjes Zand, ja zeker.
1: In de bundel Ik herhaal je, waar dat ook in staat. Daar staat het, de gedichten in het Afrikaans.
0: Ja.
1: En dat ik kan het niet lezen. Nou ja, ik vind het in het Afrikaans mooier om te lezen, maar ik kan het niet goed uitspreken.
0: Nee.
1: En daarnaast staat het dankzij Gerrit in het Nederlands.
0: Ja, dat is hier ook het geval. Dat Korreltje Zand schreef Ingrid tijdens haar eerste verblijf in een psychiatrische inrichting. Ik moet daar iets over vertellen voordat ik het lees. Want het begint als een heel onschuldig kindervestje, maar dan sluipt er een dreigende toon in.
1: Ja.
0: En het einde voorspelt min of meer haar dood. En toen ze op 32-jarige leeftijd bij de Anchor Bar in Kaapstad de zee inliep. Korreltje Zand. Korreltje, korreltje zand, steentje gerold in mijn hand, steentje gestopt in mijn zak, wordt het korreltje klein en plat. Zonnetje groot in het blauw, ik maak een echt oogje voor jou, schijn in mijn korreltje steentje, eventjes, het is er maar eentje. Kindje dat krijst uit de schoot, niets in de wereld is groot, stilletjes lacht het en praat, stilte in de doodloopstraat. Wereldje rond en aardblauw, korreltje maak ik van jou. Huisje met deur en twee kiertjes, tuintje met blauwe madeliefjes. Pijltje veert weg in het verschiet, liefde verkleint tot het niet. Timmerboom bouwt dan een kist, ik maak maar gereed voor het niks. Korreltje klein is mijn woord, korreltje niks is mijn dood.
1: Ja.
0: Ja, hoe krijg je het van elkaar?
1: Ja. En ik heb in de biografie van Ingrid Jonker staat dat de vader Abraham Jonker op jacht was toen hij het met zijn zoon uit zijn volgende huwelijk op jacht was. Toen hij het nieuws over haar dood hoorde en dat hij toen zei, wat mij betreft mogen ze haar terug in zee gooien.
0: Ja, leuk hè, zo'n verhaal. Ja. Nou, daar zou je ook een boek over kunnen schrijven. Weet je, ik heb hier. Elk is die laptop wie niet praat en maakt net op jouw liefde staat. Ik ga het niet langer in het Afrikaans doen, want dat is heel slecht voor mij. Het lied van de Latjespop, en dat komt ook uit jouw boek.
1: Ja.
0: Ik herhaal je, alweer met een vertaling van Gerrit Komrij, met een hele biografie over Ingrid Jonker door Henk van Woerden. Het is heel bijzonder dit boek, want dat heb ik van jou cadeau gekregen.
1: Ik zou de luisteraars die van gedichten houden en dit boek niet hebben, Ingrid Jonker, ik herhaal je, met inderdaad een biografie achterin door Henk van Woerden en dan de vertalingen van Gerrit Komrij en de Afrikaanse originele gedichten op de bladzijde daarnaast. Je moet het er gewoon hebben, dat boek. Maar goed, jij gaat nog een.
0: Nog één, en dan gaan we naar de muziek. En weet je, dan houden we met op hoor, met Ingrid Jonker.
1: Ja, dan gaan we.
0: Vind je niet?

0: Ja, jeetje. Ja, die zetten we terug in de geschiedenis. Ja. We gooien ze niet in zee, maar we denken altijd.
1: Ja, en misschien dat op YouTube die film nog te bekijken is.
0: Geen idee.
1: Over haar.
0: Nou. Lied van de Lapjespop. Ik ben de Lapjespop die niet praat en zich alleen op je liefde verlaat. 'S Avonds lig ik blind en stil en doof en slap is dan mijn zaagselhoofd. Mijn handen rusten in mijn lijf. Word je na het heengaan koud en stijf? Zonder je hulp kan ik niet lopen. Je hebt me zomaar kunnen kopen. En zult me nog op een oudejaarsnacht domweg verbranden terwijl je lacht. Ik ben de Lapjespop zonder geest. Mijn pijn, jouw luchtigheid, gevierde feest.
1: Ja, verschrikkelijk.

0: Ja, we luisterden naar Norah Jones en daarvoor naar Sting. En ik ga aan Ben vragen. Heb jij nog dichtnieuws?
1: Nou, niet zo heel veel, want het is natuurlijk vakantietijd. Maar er is één club die gaat gewoon door op 5 augustus. Dat zijn natuurlijk de zomerdichters. En die zitten altijd in de Houtman. En daar kan je ook gewoon bij
0: de
1: komen.
0: De Houtman?
1: Ja, dat is in het Houtmanplein in Gouda. En dat is vreselijk leuk erbij te zijn. Je komt binnen, je krijgt koffie met wat lekkers. En het kost je €5 omdat die zaal natuurlijk gehuurd moet worden. Ja. Maar dat is ook de moeite waard. En dan gaan er zitten een aantal dichters. Die zitten gewoon hun gedichten voor te dragen. En als ze braaf hun huiswerk hebben gedaan, dan hebben ze een thema. En op 5 augustus is er een bijzonder thema. Dat is van knop naar blad. En dat vonden sommigen zo saai dat ze zeggen, nee, dat vind ik wel leuk, maar dat is te saai. En toen hebben ze gezegd, wij gaan ook nog iets anders doen. De opklapbaarheid van het leven. Alsjeblieft, ga daar maar eens aan staan.
0: De opklapbaarheid van het leven.
1: Ja, daar moet je zwaar over nadenken. In hoeverre is het leven opklapbaar? En moet je dat dan uitleggen? Of wat? Ik ben toch erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, dat was Arjan.
0: Zo klapst.
1: Precies. Zo klapst. Dus ik ben benieuwd of het nou grappig wordt of serieus.
0: Ja.
1: Nou, goed. De verkiezing van de stadsdichter is op 30 oktober. Maar dat hebben we wel eens eerder verteld.
0: Hebben we vorige keer al. Maar ja, heel goed dat je het nog een keer zegt. Want die site is open.
1: Ja.
0: Ik heb de voorzitter van de stichting Stadsdichter onlangs nog over de app gehad. Besteed er aandacht aan, want je kunt al je aanmelden en inzenden.
1: Ja, nou, oké. Wat ik nog zou kunnen zeggen, dat op 8 september, dat is wat eerder, de 7e groep van de Goudse Dichterschool start.
0: Zit die al vol, Ben?
1: Dat hangt er vanaf wat je vol vindt. We hebben op dit moment 10 deelnemers.
0: En dan kunnen
1: we kunnen er 12 hebben, maar vindt 10 ook
0: nee,
1: prachtig.
0: Maar sommige luisteraars willen misschien nog meedoen.
1: Ja, dat kan al. Dan strijken we ons
0: dat is eigenlijk
1: hart,
0: mijn
1: ons hand over het hart. En zeggen, ja, we komen er wel fijn bij, we maken plaats voor je. Aanstaande maandag zijn er weer een aantal intakegesprekken. Want dat doen we natuurlijk wel met dichters die willen komen. Want wij willen weten wat de doelstelling is. En we willen ook kijken wat voor soort gedichten ze maken. We gaan dat niet beoordelen. Maar dat doen we om te zien welke coach zo'n dichter kan krijgen.
0: Okay.
1: Want behalve de docenten, dat is Karel van Amerongen, krijg je ook een coach toegewezen.
0: En wie zijn dan bijvoorbeeld die coaches?
1: Oh, een hele zwik dichters. En die zitten, dat is een heel. Dat als je dat groepje bij elkaar haalt, dan krijg je een hele diverse club.
0: Zitten daar ook stadsdichters van?
1: Ja, de ene Hanneke Leroux, geloof ik. Die zit erbij. En, ja, en,
0: Jan Graafland.
1: En, ja, Jan Graafland. En Frida Domacassé en Ruud Broekhuizen. Maar ook mensen die gewoon professioneel coach zijn. En die iets hebben met dichten. Of met taal, zoals Marina de Hoorn.
0: Ja.
1: En dat is een hele klus. Want dan krijg je dus een aanbod van de dichters. Je hebt een gesprek gehad. En dan moet je kijken welke coach erbij komt.
0: Ja.
1: En de procedure is heel simpel. Je gaat dan het verslag wat je gemaakt hebt sturen aan een coach waarvan je denkt die is geschikt. Die zegt van, ja, dat wil ik wel. En dan leggen we contact. En
0: ja,
1: dan is er een half jaar lang of iets langer heeft iemand begeleiding bij datgene wat hij of zij wil bereiken.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik ieder jaar nog meegedaan heb als coach. En dat afgelopen jaar, ja, dat was weer heerlijk. Met elkaar, want het is niet zo dat jij die dichter kan van jou wat leren, maar jij kan ook wat van die nieuwe dichter leren.
1: Dat is typisch, hè?
0: Ja. Dat is grappig, toch?
1: Daar ben ik ook achter gekomen. Ja. Maar goed, het meeste kan je natuurlijk gewoon leren in de cursus zelf.
0: Zeker.
1: Ja, dat is. Dan gaan we weer met veel plezier starten. Ik zal daarbij zijn, want ik mag Karel assisteren. Nou, daar ben ik heel verguld mee.
0: Ja, en misschien nog leuk om te vermelden dat die hele dichterschool, die inmiddels 6 of 7 jaar...
1: dat is de 7e aflevering.
0: Oh,
1: dus dat is al 7 jaar, waarvan er al 2 jaar uit een officiële stichting.
0: Ja, en die is bedacht en opgezet door Peter Noordhoek, een van onze stadsdichters.
1: Exact.
0: Dat die is nu Nuns Peter.
1: Ja, Nuns Peter is die nu. En hij is ook, ik weet niet of hij een dichterschool gaat oprichten. Maar hij is wel goed bezig in Nuns Peter.
0: Nou ja, en als dat dan in Nuns Peter gelukt is, dan moet hij maar weer verhuizen, hè? Dat heel Nederland.
1: Ja, iets in Coevorden.
0: Dichterschooltjes krijgen.
1: Ja, ik denk niet dat hij dat gaat doen, hoor. Maar goed. Maar we kunnen hem vragen.
0: En dit was het dichtnieuws.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk zelf ook geen nieuwtjes. Het is een beetje stil.
1: Ja. Lekker rustig. Ik ben wel om dicht aan het schrijven. Schrijf jij nog wat?
0: Ja,
1: ja soms wel. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Nou, ik elke week wel wat. Maar ik ben niet aan de beurt. Want ik ben bij de B. Of bij de D van dit maar. Kan natuurlijk ook. Waar zou jij mij onderdelen? Allebei natuurlijk.
0: We hebben jou al gehad bij de B.
1: Ja precies.
0: Ja. En de D is ook al geweest. Ja.
1: Nou, oké. Okay. Gaan we door met het gedicht?
0: Ja, heel goed.
1: Oké, ik heb een boek thuis. Dat is samengesteld door Kei Elhorst uit Alphen aan de Rijn.
0: De stadsdichter ook geweest. De eerste van Alphen aan de Rijn.
1: Ja. En die heeft het licht doen zien van de Zutphense. De Alphense taal is man. Zo moet je het zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik een gedicht uit gehaald van Annette de Jong. Uit Alphen. Nou, die is al ouder dan 77 jaar.
0: Okay.
1: Dat boek trouwens is uit 2021, dus dat is redelijk vers. En Anneke de Jong, die schrijft, zoals veel dichters, over wat zij ervaart als dichteres. En zij heeft een gedichtje gemaakt, dat is een kleine. 3 strofen van elk 4 regels. En dat heet Writer's Dip. Ik denk dat ik het zo goed uitspreek.
0: Ja.
1: De pen verdroogt. Zolang niet geschreven. De woorden in het hoofd zijn het hart vergeten. Was het zoeken naar de roem? De honger naar onsterfelijkheid? Die mij het licht ontnam? Op wetten van vergankelijkheid? Te veel tijd verspild in ijdel schrijfgelag. Te veel afstand in naar het schrijvershart.

0: Ja.
1: Lekker muziekje, zeg.
0: Ja, Nora Jones.
1: Hé, Jan de Romere. Wie is dat? Nora?
0: Nora, ja, dezelfde die we net al hadden. Ja. De Amerikaanse beroemde zangeres. En ik wilde eigenlijk iets gaan voorlezen van Tjitske Jansen. Geboren in 1971, een dichteres. Ze studeerde aan de Hogeschool voor Kunsten. En ze heeft meerdere bundels gepubliceerd en prijzen gewonnen. Ze schrijft poëzie die raakt, die je doet lachen, fronsen en gissen. En zo is het precies. En uit de bundel Het moest maar eens gaan sneeuwen. Dat was haar eerste bundel, verschenen in 2003. Wil ik wakker worden in de tijd voorlezen. Vind je dat goed, Ben?
1: Het lijkt me een heel goed in de tijd wakker worden. Of op tijd worden wakker worden.
0: In de tijd.
1: In de tijd wakker worden. Oh,
0: dat gedicht dat onthult wat ze daarmee bedoelt.
1: Oh, oké. Dat duidt op inzicht.
0: Geheimzinnig.
1: Ja, dat duidt op inzicht.
0: Ja, en ook die titel al. Het moest maar eens gaan sneeuwen.
1: Vind ik ook.
0: Jongen.
1: Ja,
0: nou, dat moet. Dat dacht ik een week geleden ook. Nou. Het moest maar eens gaan sneeuwen. Wakker worden in de tijd. Als in de fijnste zijde. Een ochtendvogel doet een eigen ijzerzaagje na. De boormachine die je hoort is de boormachine van de buurman lang geleden. Tot je weet dat dat niet kan. Er ligt een laken in de linnenkast te wachten op een hand die deuren opengooit. Een shirt, een broek, een handdoek zoekt. Daarbij terloops haar aanraakt. Even op haar liggen blijft.
1: Ja. Nou, vertel.
0: Ja, heb jij dat nooit? Dat je wel eens een beetje nog half slapend en dat je denkt, dit kan helemaal niet. Want dat hebben we al lang gehad. Je hoort de stem van je moeder of je hoort de boormachine van de buurman. En dat is uit lang geleden.
1: Je bedoelt iets uit het verleden? Of,
0: ja, dat je wakker wordt in de tijd die eigenlijk al geweest is.
1: Ik vind het ingewikkeld. Ik droom namelijk. Ik heb een tweede leven in mijn droom. Dus ja,
0: dan is het altijd goed.
1: Dan wordt heden, verleden en toekomst wordt door elkaar gemixt. Het is een zootje. Dus ik moet er eens een keer een gedicht over maken.
0: Ja. Ja.
1: En ik maak me altijd heel erg druk in mijn dromen. En daarom heb ik het volgende gedicht uitgekozen van Freek de Jonge. Ja, die kennen we allemaal. Ja. Freek de Jonge, dat is toch een cabaretier. Ja, ja, maar hij heeft ook liedteksten geschreven. Oh, maar dat is dan geen gedicht. Jawel, sommige liedteksten zijn ook gedichten. Ik heb het gehaald uit Zij kon het lonken niet laten. Zij kon het lonken niet laten. Die,
0: van, ja. Hoe heet hij ook? Ja, Wim Sonneveld.
1: Die. Ze dronken er iedere man. Ja. Boom, boom.
0: Wim, Wim Sonneveld.
1: Ja, dat is een uitgave van Bert Bakker. Bijeengebracht door Guus Vleugel en Remco Meijer. En dat is, het boek is ingedeeld in onderdelen. En het onderdeel waar ik dat gedicht van Freek de Jonge heb uitgehaald, dat is het onderdeel Misstanden. En dit is, lijkt lang geleden. Nee mensen, dit is buiten. Gewoon actueel.
0: Ja, want Freek is nog heel actueel. Mag ik nog even iets zeggen?
1: Ja, natuurlijk moet je wat zeggen.
0: Freek, dat is Nederlands hoop in bange dagen in de jaren 70 met Bram Vermeulen. En dat was revolutionair, dat cabaret wat ze brachten. Want ze zetten alles op zijn kop, ook het geloof. Dus je kan je voorstellen, ik zat op de christelijke HAVO in Utrecht en Freek en Bram kwamen.
1: Je kan het niet helpen, nee.
0: En er stond een leraar op en die liep weg, want het kon gewoon niet op die school.
1: Ja, en dat voor een domineeszoon, hè?
0: Veel later ben ik Freek tegengekomen op Eiburg, samen met Pieter Stroop, waar we een soort demonstratie hielden.
1: Onze oude stadsdichter.
0: Toen dacht Freek de Jonge dat ik Vrouwtje Tuinman was. Ja, waarom die dat dacht, weet ik niet.
1: Nou, je ziet er misschien een beetje uit als Vrouwtje Tuinman.
0: En hij bleef maar zijn hand op mijn rug leggen en vrouwtje verstond ik. En later begreep ik waarom hij dat zo amicaal en zo tegen mij deed. Maar dat terzijde.
1: Je kan je vergissen. Ja,
0: je kan je vergissen. Ja, ook Freek.
1: Ja, ja. Nou, vooruit. Maar ik denk dat Freek de Jonge zich met democratie is een oud vrouwtje niet vergiste. democratie is een oud vrouwtje, dacht ik, zoekend naar een beeld. Links is zij rood aangelopen, aan de rechterkant vergeeld. Toen zij lang geleden jong was, was zij een veelbegeerde bruid. Ze had links en rechts verkering, maar die ging vaak voortijdig uit. Ik zie het oude vrouwtje lopen met een stok over de straat. Geen controle meer op kringspier, waardoor ze al maar windjes laat. Mensen halen hun neus op, vinden dat ze stinkt. Ze loopt een kreupel verder, daar ze op twee gedachten hing. De oude vrouw wil oversteken, geluk ligt aan de overkant. Maar wat ze ook met de stok zwaait, niemand pakt haar bij de hand. Mensen lopen langs haar heen, verkeer rijdt door rood en niemand gaat haar helpen. Loopt dat oude vrouwtje dood? Daar komt een jonge man aan, kloek marcherend, niet bedeesd. Je voelt dat hij gaat helpen haar, die is padvinder geweest. Maar als hij heel dicht bij haar is, houdt zij plotseling stil. Het lijkt of hij net van plan was, op het eens niet zo nodig meer wil. Schichtig kijkt hij om zich heen, trekt hand door het schuine lok. Dan loopt hij op het vrouwtje toe en pakt resoluut haar stok. Schopt haar benen onderuit, de stok beukt op haar rug. Ik wou dat ik wat kon doen, maar god, wat gaat dat vlug. De oude vrouw bloedt langzaam dood onder de slagen van het beest. En ik eerst nog denken, die is padvinder geweest. Mensen lopen langs haar heen, verkeer rijdt door rood. Ik dacht, hij gaat haar helpen. Wist niet van wal in sloot. De jonge man is het fascisme. En hij is nooit alleen. Als ratten in de riolen woekert het gaaiers om hem heen. Zie je dus ooit dat oude vrouwtje? Pak dan snel haar hand. Want als het aan de jongen ligt, haalt ze nooit de overkant.
0: Ik hoor zijn stem van Freek. Jij zegt het, maar ik hoor hem het zeggen. En blijft een rakker.
1: Nou, ik vind dat je erg gelijk heeft.
0: Zeker, ja. Ik ook. Oh.

0: Ja, we luisteren naar Jamiroquai. Dit is Acid Jazz, heb ik me laten vertellen.
1: Ja,
0: ik
1: wil er even na.
0: En
1: ja.
0: Een cd uit de nalatenschap van mijn schoonvader die jazzmuzikus was.
1: Ja.
0: Ja, Sascha Jansen hebben we ook nog met een J, Ben.
1: Ja.
0: Dichter uit 1968.
1: Ik denk dat jij de twijfel aan gaat pakken.
0: Hoe weet je dat nou?
1: Ja, dat hoor ik te weten, Anneke.
0: Ja, nou, je hebt weer gelijk. Ja. Sascha Jansen, 1968, is docent op de schrijversvakschool. En iemand schrijft, haar poëzie geeft waardigheid terug aan de taal. En dit is De Twijfelaar uit de bundel Papaver. En die ga ik even voorlezen. Laat mij één keer in water met mosgladde keien, waterwindsels om mijn middel, van een zwarte stoel van Tonet, het touw door het keukenlicht, mijn spijt die kokt. Klassiek in bad, met lemet aan de pols, dressed to kill. Mijn dood stinkt niet. Alsjeblieft geen trein, zo mannelijk, niet klein genoeg. Ik zou 3 keer willen doden. Een kind, een volwassene, een dier. Met mes, pistool, slanke vingers die van niets weten. Nee, men geeft advies binnen de perken. Van een bad, een stoel, een opboljurk. Mijn vogelvrije hals te blijven.
1: Nou.
0: Ik vind het. Zeg jij het eens?
1: Ja. Ik lees het nog maar een keer voor.
0: Nee, alsjeblieft.
1: Nee, ik vind het verschrikkelijk.
0: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja, ja maar ze, ja, arme Sascha. Het begint wel lekker hoor. Laat mij 1 keer in het water met mos.
0: Ja, dat ik. Nou, ik ga lekker naar...
1: Waterwensels op mijn middel. En dan krijgen we ineens een zwarte stoel van Tonet, die ik niet ken over.
0: Ja, ik ken die... Tonet is een bekende meubel... maken,
1: oh, vandaar.
0: Met die kapstokken en die bistro-stoeltjes. En dat heel mooi.
1: Nee. Ja, en dan touw door het keukenlicht. Mijn spijt die kokt. Kokken. Ja, dat is kotsen.
0: Ja, klassiek in bad.
1: Lemmet aan de pols.
0: Ja.
1: Ja, lekker.
0: Dress to kill.
1: Ja, mijn dood stinkt niet. Nou ja, goed. Het is dus kennelijk iemand die over nadenkt of ze zelfdoding doet of niet.
0: Nou ja, op welke manier? Nou,
1: alsjeblieft geen trein. Alsjeblieft,
0: dat is te mannelijk.
1: Dat is te mannelijk. Niet klein genoeg. Ik zou 3 keer willen doden. Hé, dan slaat het hele verhaal ineens om.
0: Naar een moordenaar.
1: Dan gaat ze van zelfdoding een ander killen. Een kind, een volwassene, een dier. En dan hoe? Met mes, pistool, slanke vingers die van niks weten. Dat is wel een aardige trouwens, dichtelijk gezien. Nee, men geeft advies binnen de perken. Ja, uiteraard. Ja, ja. Van een bad, een stoel, een opboljurk... Met vrij...
0: Mijn vogelvrije hals.
1: Ja.
0: Te blijven.
1: Ja, af te blijven, ja, moet dat zijn. Ja, nou, ja. Ja, ja, het is een gedicht. En het is heftig. Denk je niet?
0: Ik word er niet vrolijk van.
1: Nee.
0: Dat is het gevaar van gedichten lezen soms, hè?
1: Hmm.
0: Soms.
1: Ja. Ja, jeetje. Nou, even kijken. Ik heb een mooitje om bij af te sluiten.
0: Ja.
1: En daar op. Die is van alweer van een stadsdichter. De stadsdichter heet Bert Jurling. En die is stadsdichter van Nijkerk. En die heeft zo'n schattig gedicht geschreven over zijn moeder.
0: Ja.
1: Ik heb dat ook wel eens gedaan. Maar dit,
0: en het
1: dit
0: heet Mijn Moeder.
1: Ja, zo heet het. Ja.
0: Nou,
1: daar gaat hij hoor. Mijn Moeder. In de schaduw van de Witte Toren werd meer dan 80 jaar terug... een meisje van 2 pond geboren. Nu is ze van ons weggegaan. Zacht in haar Nijkerks graf gelegd. Zo is mijn moeders hele leven in een paar zinnetjes gezegd. Een eenvoudig rijtje woorden van haar geboorte tot de dood. Het lijkt zo weinig en zo klein. Maar van binnen is het groot. Lieve...
0: Nou, ik vind vooral die afsluitende zin. Het lijkt zo weinig en zo klein, maar van binnen is het groot. Dat slaat hij de spijker op zijn kop.
1: Ja. Hanneke, dit was de 87e live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad, joh. Met het politieke... Met het politieke... periodieke portie poëzie. Je zou er bijna niet uitkomen met al die alliteraties.
0: Oh, ik dacht dat je ging zeggen met het politieke portie poëzie.
1: Dat zei ik ook, helemaal verkeerd. Ja, hoorde de stemmen, dames en heren, van Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En Arjan zat altijd onzichtbaar en zorgzaam, onhoorbaar. Nee, is niet waar. Hij heeft wat gezegd. Achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast of vanavond al om 10:00. Leuk voor het slapen gaan, hè? Vroege vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7:00 morgens. Dit programma is er elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending, Dichtnieuws, is dus op zondag 2 augustus. Dan zijn er de dichters met een K. En dan gaan we nu luisteren naar het nieuws van 1:00. En daarna naar de herleving van Gouwe Ouwen. Ja, dat is muziek, hè? Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte Gouwestadrakker, Sjaak Sekeres. En wij, Hanneke en ik, wensen uw luisteraars veel luistergenot en een fijne zondag.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
0: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
2: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Dan de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een uur oponthoud. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Gouden Stad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En ook vandaag hebben we weer een zeer actieve Goudse kerkganger in de studio. Hij is als vrijwilliger betrokken bij heel veel activiteiten rondom Goudse kerkelijke instellingen en monumenten. Zoals gastheer in de Sint-Jan. Hij doet wat bij het kerkelijk bureau en bij het leger des Heils.
0: Ja, dat is namelijk Kees Speksnijder. Welkom, Kees.
2: Dankjewel.
0: Ja, jij zegt van jezelf dat je eigenlijk een beetje ADHD hebt. En dan bedoel je ermee dat je alle dagen heel druk bent.
2: Ja, dat is wel een juiste typering.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ik ben heel benieuwd. We hebben je nu vooral uitgenodigd omdat je iedere zomer op vrijdagen betrokken bent bij de Gouden Momenten in de Sint-Jan.
2: Ja.
0: En daar horen we straks graag meer over.
1: Ja, dat zijn momenten van rust en bezinning, die gouden momenten. En ook omdat de zomervakantie voor de deur staat, is het thema van deze uitzending rust.
0: Dus we hebben ook weer een gedicht dat over rust gaat, denk ik.
1: Jazeker. Ja. En weer een column van Paul Abels. Ik ben benieuwd welke link hij met deze uitzending legt. Blijf dus luisteren, maar eerst muziek. Trice met het lied Come All You Weary.

0: dat was Thrice. Een Amerikaanse band. En die zongen dus het lied Come All You Weary. Dat is geïnspireerd op een uitspraak van Jezus. Dat hij rust belooft aan iedereen die vermoeid is en gebukt gaat onder zware lasten. En je vraagt je misschien af, hoe vinden wij deze mooie liedjes allemaal? Die halen we uit de popbijbel van Corian Matzinger. Hij heeft bij heel veel bijbelteksten popliedjes gezocht. En zo kunnen wij bij het thema rust ook mooie liedjes vinden. We gaan over naar onze gast. Welkom Kees nogmaals.
1: Dankjewel.
0: Ja, wil je voorstellen en wat je link is met Gouda? En je zegt zelf dus ook alle dagen heel druk. En wie is dan de man achter die uitspraak?
1: Ja, ik ben Kees Speksnijder. Ik ben 75 jaar. Ik ben geboren in Bergambacht. En ja, ik woon hier al 52 jaar in Gouda. Dus ik ben niet echt een Goudenees, maar toch wel geaccepteerd.
2: Goed als. Ja.
0: We tellen het mee. Rekenen het goed.
1: Rekent goed. Ja, en ik heb mijn hele leven gevaren eigenlijk tot mijn pensioen op mijn 60ste. En toen ik thuisgekomen ben, toen ben ik een beetje in de kerkelijke wereld terechtgekomen. Ik woon tegenover de Westerkerk. En daar was ik ook altijd al beleidend lid van. En ik ben daar 18 jaar koster geweest. Ik ben daar beheerder geweest. Ik was ook beheerder van het kerkelijk centrum, het Anker.
2: Dat is daarnaast.
1: Ja, dat was
2: bijna.
1: Ja. En ik ben daar ook nog 4 jaar kerkrentmeester geweest. Ik heb een paar jaar in het college van kerkrentmeesters gezeten.
2: Wat is dat, kerkrentmeester?
1: Ja, kerkrentmeester is een beetje, ik zeg altijd maar zo, de hardware. Dus alles, zeg maar het gebouw, het onderhoud, de financiën, dat is echt. Dus geen diaconale of pastorale dienst.
2: Maar voor het gebouw.
1: Voor het gebouw.
2: Ja.
0: Hey, dat varen, dat intrigeert me wel. Voer je op een schip naar Engeland of voer je over de grote oceanen?
1: Ja. Ik was kapitein op de Wildvaart. En wij voeren echt letterlijk over de hele wereld.
0: Zo.
1: We draaiden echt rondjes rond de wereld. Ja.
0: Maar dat is wel, dan ben je heel lang van huis, denk ik. En,
1: ja, ik ben ooit een keer 9 maanden weg geweest. Maar toen begon de vrouw een beetje te mopperen.
0: Oké. Maar dat heeft je wel gevormd, die tijd.
1: Ja, zeker.
2: Ja, hoe kan je daar wat over vertellen, hoe dat je gevormd heeft?
1: Nou ja, kijk, op zee leer je bidden. Hè? Want je bent natuurlijk... Ik was veelal alleen als Nederlander op een groot schip met allemaal internationale bemanning. En het zeeleven is niet altijd ongevaarlijk. Dus het kompas was toch altijd wel de Bijbel en het gebed, zeg maar.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: En dat, had je dan ook medegelovigen op het schip? Of mede, of,
1: nou, niet altijd. Niet zo goed? Want ik voel me Filipijnse bemanning. En die zijn traditioneel allemaal katholiek natuurlijk. Dus die zijn we geloven. En ik voel me Russische officieren. En die zijn Russisch-orthodox. Maar het geloof kwam eigenlijk zelden ter sprake. Behalve met de kerst. Dan vierden we wel een gezamenlijke kerstviering. Voor wie daar voor open stond, zeg maar. Ja, en dan ging ik voor, zeg maar. Dan was ik de voorganger.
0: Oh joh.
2: Oh, dus dat kun je ook. Ja. Goed dat we dat weten.
0: Ja. Die kan zo met singuliere gaven de preekstoel op dus eigenlijk.
1: Nou, dat nog niet hoor.
0: Okay. Nou, wat leuk.
1: Ik heb altijd een bescheiden rol in de kerk gespeeld. Dus,
0: Maar en je, ik hoor dat je ook gastlessen gaf. Of geeft. Of hebt gegeven.
1: Ja, ik heb 10 jaar gastlessen voor de zeevaart gegeven. Dus op de basisscholen voor de groepen 7 en 8. Om de leerlingen bewust te maken van een maritieme carrière. Hè, dat er buiten IT en verzorging ook een hele grote maritieme sector is. Waar het goed carrière mogelijkheden en goed geld verdienen is.
0: Okay.
1: En dat heb ik altijd geprobeerd om bij de kinderen over te brengen. Ja.
2: En kwam dat een beetje over, denk je?
1: We houden dat bij. Hoeveel resultaat dat we hebben. Er zijn inderdaad wel studenten die nu op de zeevaartschool, op de STC, Rotterdam Scheepvaart en Transportcollege, die dus via die gastlessen geactiveerd zijn om een zeevarende carrière te gaan doen.
2: Oké, ja. Mooi. Ja.
1: Of in de binnenvaart, in ieder geval varende carrière. Ja.
0: Want wat deed jij op zo'n schip? Even, we gaan zo naar je vrijwilligerswerk over. Hoor. Maar dat is intrigerend.
2: Ja.
1: Sorry.
0: Wat deed jij op dat schip?
1: Ik was de kapitein.
0: Oh, je was gewoon de kapitein?
1: Ja, ik was de kapitein. Ja.
0: Dat is niet gering.
1: Ik ben 31 jaar ben ik de kapitein geweest.
0: Zo.
1: Ja.
0: Zo, jongen.
1: Ja. En nu, maar zo ben ik niet begonnen natuurlijk. Nee. Hè. Ik ben als lichtmatroos begonnen. Dat betekent dat je alle vervelende klusjes moet doen. Aardappelschillen, vaatwassen, de boel schoonhouden. En ik heb 3 jaar op de zeevaartschool gezeten in Rotterdam. Toen heb ik al mijn papieren voor mijn rangen gehaald. En op mijn 29ste was ik kapitein. Ja, op de grote maat. Ja.
2: Bijzonder hoor.
1: Ja. En dat heb ik tot mijn 60ste gedaan. Dus ik heb ik ben eigenlijk 45 jaar gevaren.
0: Ja.
2: Ja. Ja. En mis je het nog wel eens? Dat je
1: alleen de leuke
2: roept.
1: Dingen. De leuke dingen. De ondergaande zon en de zonsopkomst. En haar de stress en de regeldruk en de buitenlandse autoriteiten en formaliteiten.
2: Gedoe.
1: Ja, je wordt niet altijd overal even vriendelijk en hoffelijk ontvangen, laten we het zo stellen. Ja.
2: Ja. Ja. En neem je ook iets uit die periode mee naar je vrijwilligerswerk nu? Of heeft dat helemaal niks met elkaar te maken?
1: Nou ja, kijk, ik had toen natuurlijk weinig tijd om tot dat vrijwilligerswerk te komen als ik met verlof was. Want ik was natuurlijk ook met verlof. Hè. Het was niet achter elkaar varen. Dus gemiddeld waren we vooral de laatste tijd 4 maanden weg en 3 maanden thuis.
2: Ja,
1: dus dan had ik wel tijd om andere dingen te doen. Dus dan was ik altijd al hulpkoster hier in de Sint-Jan.
2: Okay.
1: Bij Maurits Stompot. En in de Westerkerk bij Piet Bikker. Dus zo ben ik eigenlijk in het kerkelijk werk.
2: Kosterswerk,
1: dat zit ook een beetje in mijn DNA. Want mijn vader was al hulpkoster vroeger. En mijn broer was koster in de kerk. Dus het zit een beetje...
2: Kun je niet ontlopen.
1: En dat kan je niet ontlopen.
0: Ja. Nou, we hebben nu een mooi bruggetje. Want je bent dus inderdaad jarenlang koster en beheerder geweest in de Westerkerk.
1: Ja.
0: En dus ook in de Sint-Jan.
1: Ja.
0: En, maar wat doet een koster eigenlijk?
1: Het is eigenlijk een ondergeschikte rol. Het is natuurlijk de faciliterende zaak. Hè. Als het goed is, dan zie je de kosten niet veel, maar die zet alles klaar. Dus hier bijvoorbeeld met die gouden momenten zetten we de bak op voor de kaasjes houden klaar. We zetten de banners klaar. We zetten de borden buiten. We zorgen dat de dominee of de voorganger een glaasje water heeft, dat de Bijbel er ligt. Nou ja, alle dingen die eigenlijk als normaal worden beschouwd, maar die moeten allemaal...
2: Moet eerst gebeuren
1: en neergezet worden. En na de dienst staan we weer
0: opruimen.
1: En het gebouw afsluiten. En nog steeds ben ik bij de Westerkerk actief achter de schermen, want ik ben nog steeds sleutel- en postadres. En ik woon ook tegenover de Westerkerk.
2: Dan is het
1: dus
2: makkelijk,
1: dan is het natuurlijk makkelijk. Hè? Dus ik loop bijna dagelijks een rondje door de kerk om te kijken of alles in orde is en of de deuren dicht zijn, geen licht laten te branden. Er wordt natuurlijk intensief gebruik van gemaakt, hè, door allerlei groepen voor zangoefeningen. Dus ik hou het een beetje een aanspreekpunt voor de buurt en dat soort zaken. Ja. En ik ben ook nog hoofd van de vuilnisdienst van de Westerkerk.
0: Nou, het is wel belangrijk dat dat ook goed verdwijnt weer.
2: Ja, en dat het goed gescheiden wordt.
1: Ja, precies. Ik heb 4 bakken buiten staan. Hè. We hebben nu net de plastic bak gekregen, de grijze bak, de blauwe bak en de groene bak.
0: Toen het van de week zulke noodweer was met hagel en onweer, dan kijk je denk ik wel even uit het raam van, staat
1: zeker
0: de bliksem hier?
1: Ja, nou ja, we hebben daar een bliksemafleider op staan, ook op de Westerkerk.
2: Oh, gelukkig.
1: En volgens ons is die getroffen, maar we kunnen dat niet uitlezen. Er is geen apparatuur in de kerk om dat na te kijken. Maar we hadden wel een casie, dus we hadden grote plassen op de vloer. En eigenlijk zou het dak van de Westerkerk een beetje reparatie nodig hebben, zeg maar.
2: Na die bui?
1: Nee, al eerder.
2: Nou ja, dan moet je de huidige kerkrentmeester maar gaan schieten.
1: Ja, ja, nou die heeft natuurlijk in het college daar al een aanvraag voor gedaan. Maar ja, we zijn een van de vele kerken in Gouden van de PKN natuurlijk. En de Sint-Jan heeft nu net een hele dure verbouwing met de toren gehad natuurlijk. Dus wat
2: dat betreft, en de Pauluskerk is
1: en
2: bezig.
1: En de Pauluskerk, ja. En de, ja, en de Jeruzalemkapel. Dus we staan een beetje achteraan in de, in de lijst.
2: Dus dat blijft dweilen voorlopig.
1: Ja, het blijft even dweilen.
0: Ja, want je werkt ook in de Sint-Jan, hè?
1: Ja, ik ben gastheer, dus vrijwilliger in de museumwinkel van de Sint-Jan, al jaren eigenlijk. Nadat ik daar een beetje het kostenschap verminderd had, ben ik daar dus in die winkel gerold. En sinds 2017 sta ik daar al minimaal één dagdeel per week in de museumwinkel van de Sint-Jan en tegenwoordig twee dagdelen.
0: Ja, ja. En die was dus ook, koster inderdaad, met Tom Pot, zei je al.
1: Ja.
0: En, maar Sint-Jan is natuurlijk wel een hele bijzondere plek. Hè? We gaan het er zo ook nog verder over
1: hebben. Ja, Sint-Jan is natuurlijk de kerk van Gouda. Hè? Laten we eerlijk wezen. Dat is natuurlijk de monumentale kerk, kathedraal. In de zin van de grootte van de kerk natuurlijk. Er is nooit een bisschop geweest, dus officieel is geen kathedraal. Maar het is natuurlijk wel een gigantisch, geweldig mooi gebouw met een gigantische historie. En er valt zoveel te vertellen over die kerk. En Ik loop er nu al meer dan 20 jaar en iedere keer zie ik nog weer nieuwe dingen. Dat ik denk, zit dat er ook in, zeg maar. Ja.
2: En wat vertel je het liefst aan mensen?
1: Het liefste vertel ik natuurlijk toch wel glas 14, 15 en 16. Dat zijn mijn favoriete glazen. De Sint-Jan is natuurlijk vernoemd naar Johannes de Doper. Hè. Er zijn twee Johannessen, de apostel Johannes en Johannes de Doper. En de Sint-Jan is natuurlijk naar Johannes de Doper. En glas 14, 15 en 16, dat is eigenlijk een drieluik. En dat is dus de overgang van Johannes de Doper, prediken in het veld. En dan in glas 15 de doop van Jezus door Johannes. En dan glas 16 dat Jezus dus verder gaat met de prediking in het veld. Dus daar is de omslag in het gebeuren van tussen Johannes de Doper en Jezus.
2: Ja, ja.
1: En dat gebeurt eigenlijk dus glas 15 is... is eigenlijk voor mij het belangrijkste glas in de Sint-Jan.
2: Ja, maar, ja, dat is het ook voor toen die de kerk bouwde en die glazen op gingen hangen.
1: Maar het glas wat ik het meeste uitleg is altijd glas 1C. En dat is het Erasmusglas.
2: Dat is die nieuwe.
1: Dat is het nieuwe glas.
0: Oh, ja.
1: En dan komen de mensen vaak vragen van, wat is dat voor glas? Want dat is toch een heel ander glas. Dus dat moet ik dan altijd even uitleggen waarom dat er zit. En hoe dat het eruit ziet en waarom het zo is. Hè.
2: Ja.
1: Dus dat is altijd leuk.
2: Ja. Hey, jij had ook twee nummers uitgezocht.
1: Ja.
2: Je wilde bijvoorbeeld Sailing Home van Piet Veerman laten horen.
1: Ja.
2: Ik kan dan een beetje raden waarom.
1: Ja, ja, dat is toch een beetje het verhaal van het zeemansleven, zeg maar. Dat was ook mijn favoriete nummer, Sailing Home. Dus de thuiskomst. Ik had vroeger een tegeltje met de wijsheid. God heeft ons geen rustige reis, maar wel een veilige thuiskomst. En dit was natuurlijk, Sailing Home.
2: Naar huis.
1: Ja, naar huis. Ja.
2: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Nou, dit was Piet Veerman met Sailing Home. Een heel mooi nummer.
1: Ja, ja, dankjewel.
0: Leuk. Je zou ook over de gouden momenten vertellen. Maar wat zijn gouden momenten? En wie heeft dat bedacht? En sinds wanneer bestaan die? Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, ik weet niet de oorsprong. Maar vroeger was het eigenlijk op donderdag. En dat was eigenlijk een korte samenkomst. Hè, een herdenking, een christelijke meditatie, rust voor de toeristen ook. Hè? Dan de toeristen, daarom was het ook op donderdag natuurlijk, even in de Sint-Jan, even tot rust konden komen en bezinning.
2: Oh ja, tussen de kaasmarkt door en dan even
1: in de Sint-Jan. Ja, dus het is eigenlijk een soort eenheid, een moment van eenheid in verscheidenheid.
0: Ja, want het is voor iedereen.
1: Het is voor iedereen, ja. Maar door organisatorische interne probleempjes, zeg maar, is het verschoven naar de vrijdag. Dus tegenwoordig is het op vrijdag. En het is nog steeds van de Raad van Kerken natuurlijk, een ecumenische dienst, met allemaal verschillende voorgangers. En ook het Leger des Heils onder andere. En dan is het toch altijd een rustpunt in de drukke wereld. Een moment van overdenking en stilte.
0: Ja, en op vrijdag zijn ook veel mensen vrij.
1: En op vrijdag zijn ook vrij, veel mensen vrij.
0: Ja, want op donderdag kwam daarna ook een concert. Dus dan
1: precies.
0: Moest het nooit uitlopen,
1: nee,
0: dat
1: correct.
0: Soort dingen.
1: Ja.
2: En wat kunnen de mensen verwachten als ze komen? Wat?
1: Nou ja, het is natuurlijk het mooie muzikale begeleiding door Gerben Budding, hè, waar het meestal mee geopend wordt en ertussen. En dan en ook aan het einde, hè, dat is natuurlijk helemaal prachtig. En iedere week is er een andere voorganger, dus het is gedurende de maanden juli en augustus, de zomerperiode.
0: En het is nu juli.
1: Het is nu juli, dus de eerste is vandaag geweest.
0: Ach, die hebben de mensen gemist.
1: Ja, die hebben de mensen gemist.
2: Maar jij niet, denk ik.
1: Ik kom er nu net vandaan, ja. En dat was een mooie spitsafbijten van meneer Den Oude. Ja,
0: van het OIG.
1: Ja, van het OIG.
0: Ecumenisch Initiatief Gouda.
1: Ja, geweldig, ja.
2: En die houdt dan een korte meditatie of overdenking, hoe je maar wil noemen.
1: Ja, het is natuurlijk ik heb hier de lijst nog voor me. Dus.
2: Ah, daar komt de liturgie uit de zak.
1: Dus er worden, liederen gezongen.
2: In het Nederlands wel?
1: Uit het liedboek, ja.
2: Ja? Maar niet geen Engels voor de
1: liturgie? Soms ook. Ja. Dat is een beetje afhankelijk van de voorganger. Of dat ze natuurlijk Engelse of Nederlandse liedjes zingen. Maar dit was allemaal in

0: Nederlands.
1: Ja, vroeger op donderdag begreep ik, dan was er ook, werd alles vertaald op een groot scherm. En dan stond het ook in verschillende talen.
0: Ja.
1: Maar het bleek dat er toch niet zoveel buitenlanders kwamen.
0: Nee,
1: dus nu doen ze het gewoon
0: correct.
1: In Nederlands.
0: Ja, ja. Ja. Ik weet ook niet het aantal deelnemers of het toeschouwers, hoe moet ik dat zeggen, gasten.
2: Gasten, ja.
0: Is niet groot eigenlijk. Meestal is het zo tussen de 35 en de 40 mensen. En ik begreep nu van de voorganger, die had natuurlijk een goed overzicht, dat er dit keer 50 mensen in de kerk zaten. Dus dat is een hele goede score eigenlijk.
1: Zeker, ja.
0: Want normaliter is niet meer dan 30, 35 man.
1: Ja, maar nu na dit programma gaan er vast nog
0: Ongetwijfeld.
2: Iedereen. Een oproep in het Engels ook nog even.
0: Iedereen van harte uitgenodigd. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: En waarom eigenlijk dan alleen in de zomermaanden? Omdat het toch voor die toeristen.
0: Ja, dat het traditioneel natuurlijk voor de toeristen was.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Maar ik heb begrepen, ook van de PKN zijn er zulke soort bijeenkomsten. Hè? Ook in de Sint-Jooskapel en in de Domino. Die dus eigenlijk min of meer vergelijkbare diensten hebben. Met gebed en zang. En een kleine overdenking om even stil te staan in deze drukke tijd.
1: Oké, ja, want in de Joostkapel is het altijd de laatste maandag van de maand, geloof ik.
0: Ja.
1: Maar van Domino wist ik niet.
0: Ja, iedere maandagmorgen is daar een bijeenkomst voor gebed.
1: Okay.
0: En dat wordt dan vaak voorgegaan door PKN onder zijn eigen wijkpredikant, dominee Jacobine Scholten de Jong. En ik weet niet of het iedere maandagmorgen is, maar die worden ook regelmatig gehouden.
1: Ja, ja, ja, als mensen benieuwd zijn, kunnen ze het vast op internet wel
0: ja,
1: vinden.
0: Ja, en anders in de kerkkrant.
1: Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
2: Spreek je wel eens mensen die zo'n gouden moment bezoeken? Of moet je daarvoor te hard de facilitaire zaken regelen?
0: Nou, ik spreek de mensen ook wel. En er zit altijd een vaste kern uit de Westerkerk vandaan. Hè, die dus altijd daar naartoe komen. En ook vrijwilligers uit de Sint-Jan, die dus ook in de winkel zitten. Dus het is, die ken ik ook allemaal. En natuurlijk van de organisatie. En dus het is altijd leuk om even die mensen te spreken. Ja.
1: Ja. En bezoekers, hoe vinden die het? Heb je dat wel eens gehoord?
0: Wat ik zo adequaat. Ze vinden het mooi. Hè? Ze gaan even zitten. Natuurlijk ook van de toeristen die rondlopen. En dan even zien dat er een dienst bezig is. En even aanschuiven, even meeluisteren. Eventueel ook een gebed doen natuurlijk. Of een kaarsje aansteken. Want die mogelijkheid is er ook altijd natuurlijk. Na de dienst dat er een kaarsje aangestoken wordt. En dan dat ze daarna weer verder gaan. Maar ik heb niet echt.
1: Wat gehoord.
0: Nee.
1: Nou, volgens mij komt het wel. Vinden ze het wel mooi.
0: Ja, anders komen ze niet, denk ik.
1: Dat is waar. Ja, ja, inderdaad. Ja, en dat kaarsje aansteken doen ook heel veel mensen, begreep ik.
0: Ja.
1: Dat is een soort gebed of zo? Waar
0: het is natuurlijk een licht in de duisternis waar je herdenkt, zeg maar, aan iemand die nabij is of overleden is. Ik heb nu een kaarsje aangestoken voor een vriend van ons die 2 maanden geleden overleden is. En dat is dan toch even een moment dat je er even bij stilstaat en een soort eerbetoon.
1: Ja, ja, heel bijzonder. Maar je hoeft het niet te zeggen. Je mag het gewoon denken.
0: Je mag denken waarom dat je het wilt doen.
1: Ja.
0: En daar hoeft ook niet echt een specifieke reden te zijn.
1: Nee, mag ook zomaar.
0: Mag ook zomaar.
1: Als eerbetoon of zo. Ja.
0: En die mogelijkheid hebben we ook in de Sint-Jan. Want daar staat ook een kandelaar met kaarsjes voor toeristen. Want vaak komen er toeristen in de kerk natuurlijk die alleen maar een kaarsje willen branden. Dat is natuurlijk meer vooral een katholiek gebruik. Hè. Dus, en die komen dan echt alleen maar om een kaarsje te branden. Dus die kunnen dan onder glas 12 of 13, dacht ik. Ja, 12 staat dat. Staat een grote kandelaar. En daar kunnen de mensen een kaarsje branden.
1: Ja. Dat is nieuw, hè? Het is nog niet zo lang.
0: Het is een aantal jaren. Het moest even wennen, zeg maar, in Sint-Jan. Om een kaarsje te branden. Ja.
1: Dat past niet echt misschien bij de Sint-Jan, maar nu wel.
0: Ja, nu wel. Ja.
1: Mooi. Je doet van alles, hè? Is er ook iets dat al die dingen verbindt? Is er een rode draad tussen alles wat je doet?
0: Ja, de rode draad is toch wel de kerk natuurlijk en het geloof. Hè? Dat,
1: ja.
0: Ik ben natuurlijk traditioneel christelijk opgevoed en dat is altijd een rode draad in mijn leven geweest. Hè? En de kerk en de kerkgang heeft er ook altijd in gezeten. Dus ik ga ook iedere week naar de Westerkerk meestal. En ik ga altijd naar de kerk of als ik dienst heb in het ziekenhuis. Ik ben ook kerkvrijwilliger in het Groene Hart ziekenhuis. Dan ben ik de coördinator. Dus dan heb ik dienst in het ziekenhuis, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, want daar zijn ook kerkdiensten.
0: Ja, iedere zondag. Ook PKN breed, hè? Dus we hebben een ecumenisch eigenlijk. Dus
1: ja,
0: we hebben,
1: de Rooms-Katholiek toch ook? Of
0: katholiek.
1: Oms de Beurt of zo?
0: Ja, Oms de Beurt.
1: Ja, ja.
0: Ja. En dan nodigen we alle zieken uit, zeg maar, voor de kerkdienst. Dat is in de lounge, boven de ingang.
1: Ja.
0: En die gaan we op zaterdag gaan we die nodigen. Alle patiënten. En als ze aangeven dat ze daar naartoe willen komen, dan worden ze op zondagmorgen, vroeg worden ze met bed of in een rolstoel of een arm worden ze opgehaald voor de dienst. En die duurt meestal een half uur, hè, van 10:30 tot 11:00. En dat is ook eigenlijk een soort korte overdenking, maar toch een beetje een houvast voor die mensen. Want ja, je bent er toch als je ziek ligt. En ik heb ooit zelf daar in het ziekenhuis gelegen. Toen werd ik daar opgehaald door deze vrijwilligers. En dacht ik, nou, als ik nou ooit daar nog eens een keer de tijd voor heb, dan ga ik dat ook doen.
2: Ja, dat komt er nog wel bij.
0: Ja, dat komt.
2: Nou, fantastisch. Het is echt indrukwekkend wat je allemaal doet.
0: En, ja.
2: Mede dankzij jou kunnen al die activiteiten plaatsvinden.
0: Nou ja, ik probeer een steentje bij te dragen.
2: Ja.
1: Ja. Nou, wel een flinke steen.
2: Ja. Zeg maar,
1: niet verteld.
2: Hey, maar we komen tot jouw tweede liedkeuze.
0: Ja.
2: En die hangt denk ik samen met die gouden momenten.
0: Zeker weten, ja. Dat
2: Vertel.
0: Is samen in de naam van Jezus.
2: Kijk.
0: Heffen wij een loflied aan. Nou, dat is eigenlijk de verbindende tekst voor de geest die alles verbindt. Dus dat is, het lied spreekt eigenlijk voor zich.
1: Ja, en omdat je net
0: Heffen wij een loflied aan.
1: Ja. Prachtig, mooi, we gaan luisteren.

0: Nou, dat was jouw nummer.
1: Ja.
0: En dan zijn we aan het eind van het interview gekomen. Heel erg bedankt. Het was echt leuk om zoveel verschillende dingen te bespreken.
1: Graag gedaan.
0: Ja. Dus ja, dank daarvoor.
1: Graag gedaan.
2: En hou nog lang vol, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel. Ik hoop het ook. Ja.
0: Ja, goed. Nou, ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. Dit keer niet in de studio, maar hij heeft wel iets gestuurd. We zijn heel benieuwd.
3: Koster als stille huismeester Gods. In de kerkgeschiedenis wordt altijd veel aandacht besteed aan voorgangers. Of het nu pastoors waren of dominees. Ook over denkers en theologen wordt altijd veel geschreven. Vooral als zij afwijkende opvattingen hadden. Tegen de stroom inzwommen of wegdreven van de hoofdstroom. Veel minder aandacht is er altijd geweest voor stille werkers op de achtergrond. De kosters. Mannen en vrouwen die ervoor zorgden dat een kerkgemeenschap op zondagen en in de week bijeen konden komen in een schoon, verwarmd en stemmig versierd gebouw. Hun werk was en is randvoorwaardelijk, zoals dat tegenwoordig heet. In de kerkelijke bronnen lees je zelden iets over hun functioneren. Toch was het kosterambt of de kosterie van ouds een gewild officie waar inkomsten aan verbonden waren. Het was een zogeheten beneficie waarvoor kandidaten oorspronkelijk zelfs door de landseer benoemd moesten worden. De formeel benoemde kosters in de Sint-Janskerk deden in de late middeleeuwen niet zelf het werk, maar wezen daarvoor iemand anders aan. Na de reformatie bleef het recht om ook in Gouda een koster te benoemen nog lang bij de landsheer. Dat bleek overduidelijk toen de kerkmeesters ene Maarten Seifertszoon wilden ontslaan en hem opdracht gaven de kerksleutels in te leveren. Deze koster zou onbetrouwbaar zijn, soms dronken in de kerk komen en de kerkmeesters te schofferen. Met succes tekende Maarten daar protest tegen aan bij het Hof van Holland en stadhouder Prins Maurits. Laatstgenoemde ontving juist goede getuigschriften over Maarten en benoemde hem daarom tot officiële koster van de Sint-Jan. Knarsetandend ging kerkmeesters akkoord. Maar zij wisten hem nog wel de lucratieve uitgifte van doodskisten te ontnemen. Maarten werd door het ingrijpen van de prins zelfs de eerste residerende koster van de Sint-Jan, omdat hij het werk zelf deed en niet uitbesteedde. De taken van een koster waren niet gering. Ze moesten bijvoorbeeld als eerste en laatste bij alle missen aanwezig zijn. De kaarsen aansteken en doven, de boeken klaarleggen en ook weer opbergen. Na de reformatie concentreerden de taken zich op het voorbereiden van het avondmaal, het zorgen voor licht- en warmtebronnen en het plegen van allerlei schoonmaak- en herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw. Omdat koster Arend Lepelaar over bijzondere tekenbegaven beschikte, liet men hem na zijn werk ook alle goudse glazen natekenen en inkleuren als aanvulling op de bestaande, niet ingekleurde ontwerptekeningen of kartons. Het kosterwerk in de Goudse katholieke schuilkerken werd meestal niet door mannen verricht, maar door zogeheten geestelijke dochters of klopjes. Zij waren ongehuwd en stelden hun leven geheel in dienst van de kerk. Bijzondere zorg droegen zij voor de liturgische gewaden, die zij vaak zelf ontwierpen en borduurden. Hun zorg strekte zich ook uit tot de pastoors, voor wie zij het huishouden deden, de kledij reinigden en indien nodig verstelden. De klopjes deden hun werk ook in stilte en op de achtergrond. Eén keer brachten zij de koster van de Sint-Janskerk in de problemen. Hij stond enkele van hen op een dag toe het grote orgel in de Sint-Janskerk te bespelen. De arme man werd op het matje geroepen en moest plechtig beloven deze vrouwen nooit meer in de buurt van het orgel te laten komen. Of dat lag aan de kwaliteit van hun orgelspel, hun repertoire, of de idee dat het zelfs in protestantse kerken tot paapse stoutigheden was gekomen, blijft onduidelijk. Het zijn zeldzame getuigenissen van het werk van kosters uit de kerkelijke bronnen. Hun werk is in de kerk toch min of meer gelijk gebleven. We mogen ervan uitgaan dat zij door de eeuwen heen hun werk naar tevredenheid van de kerkelijke gemeente of parochie hebben gedaan. Tot op de dag van vandaag. Al hoeven zij het tegenwoordig niet meer allemaal alleen te doen. Kees Peksnijder, die hier vandaag te gast is, was immers hulpkoster van de Sint-Jan. De kosterie lijkt daarmee eerder een ploegje kerkwerkers te zijn dan het werk van één ambtsdrager.

0: Ja, dat was Franco Battiato met La Cura. En u hoorde dat lied na de column van Paul Abels, die wonder wel aansloot bij onze gast van vandaag, Kees Speksnijder. Zijn column ging over kosterij. En de Franco Battiato, die hadden we uitgezocht omdat het heet La Cura en dat betekent de genezing. En dat kan je zo uitleggen als dat het woorden zijn van de geliefde of van God, met de strekking van ik zal je beschermen en ik zal je rust en stilte geven. Ik zal voor je zorgen.
1: Rust.
0: Ja, het thema van vandaag. En dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse Kerken?
1: Op vrijdag 10 juli is er een benefietconcert van de Blokfluitschool in de Lichtwijzer, Hoge Gouwen 141. Toegang is gratis, maar giften zijn heel welkom, want die zijn bestemd voor de restauratie van het Van de Brinkorgel. Inloop is om 7:15, aanvang is om 7:30.
0: Ja, want daar zijn ze heel druk mee, hè, om daar geld voor in te zamelen.
1: Ja, dat is heel duur. Ja. Ja.
0: De gouden momenten natuurlijk, in juli en augustus. Iedere vrijdag van 12:00 tot 12:30, een gouden moment in het koor van de Sint-Jan. Iedereen is van harte welkom, dat hoorden we net al, om in een moment van stilte en bezinning te hebben in het drukke en mooie stadscentrum van Gouda. De toegang is gratis via het Zuidportaal tegenover Museum Gouda. En op 19 juli om 5:00 is er weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. En elke zondag om 10:30, we hoorden het net ook al van onze gast, is er een dienst in het Groene Hart Ziekenhuis. En ook mensen van buiten het ziekenhuis zijn van harte welkom.
1: Elke woensdagavond om 7:30 is er een vesper in het koor van de Sint-Janskerk. En in de eerste week van de zomervakantie vindt in 2026 alweer voor de 6e keer de Love Week plaats. En de eerste week is 21 tot 25 juli. En in verschillende wijken in de stad kun je dan gratis meedoen aan activiteiten voor jong en oud. Het wordt georganiseerd door 18 christelijke Goudse organisaties en kerken. En voor meer info kunt u naar de website van de Love Week gaan. En daar vindt u wat er allemaal te doen is.
0: Ja, de Open Kerk van de Vrije Evangelische Gemeente, die is ook weer begonnen. Dat is altijd in de zomermaanden. En dit jaar van 3 juni tot 9 september. En dan kan je iedere woensdagochtend van 10 tot 12 daar langs gaan. En er zijn mensen aanwezig om mee te babbelen. En ze kunnen u ook iets vertellen over de historie van deze voormalige synagoge. En ze zullen ook vast wel koffie en thee hebben.
1: Denk ik ook wel. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl. Passend bij ons thema rust vonden we Weightless van Marconi Union. Door geluidstherapeuten en neurowetenschappers is dit nummer uitgeroepen tot het meest ontspannende nummer ter wereld. Om tot rust te komen tussen alle zomeractiviteiten door, kunt u zelf later het hele nummer luisteren. We laten nu een stukje horen. Weightless van Marconi Union.

0: Iedereen is nu helemaal tot rust gekomen natuurlijk. En jullie zijn al van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. Er zijn heel veel gedichten over rust gemaakt.
1: Ja, klopt. En we vonden er een in Petrus Magazine. Dat is een landelijk magazine van de PKN. En de inhoud is een beetje: in een wereld die altijd sneller lijkt te gaan, vergeten we vaak om stil te staan. Maar wat als je even zou stoppen met rennen? Wat als je zou voelen dat je al genoeg bent, precies zoals je nu bent? Dit gedicht van Irene van der Meulen nodigt je uit om dat moment van rust te omarmen.
0: Je rent en streeft, je vliegt en reikt, verder en verder, altijd op weg naar het volgende doel. Naar een hogere lat, naar beter of meer, naar daar en ooit. Maar stel je eens voor dat je stil zou staan, hier en nu, en voelen zou: ik ben er al.

Dit was Éclat de jour, Brightness of Day, van en door Frerik den Haan. Om wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, zoeken we bij Gouden Stad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. En wij vonden een stuk uit het project over orde, kalmte en rust van en door de toetsenist van de Goudse band The Handsome Poets, Frerik den Haan. En dat hoorden jullie net.

0: Ja, daar horen we onze tune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Marian Rekswinkel en Helene Verkade. Al onze uitzendingen zijn terug te luisteren. Selecteer Kerk in Gouda bij gouwestad.nl en dan luister aan het vinken. Heeft u suggesties of vragen of opmerkingen, dan kunt u ons benaderen via redactie@gouwestad.nl.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Kees Speksnijder voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. En of u nu weggaat of thuis blijft, een fijne zomer toegewenst met veel rust. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
1: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
0: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
3: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
3: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
3: All right, that's fair.
0: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio door een ongeluk en door werkzaamheden. Dat merk je op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met een uur vertraging. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Weipoort een half uur vertraging. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Bij het bedrijvenpark Rivium heb je 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten oponthoud. Op de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Bregseplein 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelde-Stromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Debrechtseplein. 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En op de N209 Rotterdam richting Hazerswoude, bij Benthuizen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinaerts.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstgras en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind alle opties prima.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopensbrechtseplein 5 kilometer door werkzaamheden op de A20 is dat. Op de A16 Rotterdam-Breda door een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file, 10 minuten extra reistijd. A20 Gouda-Hoek van Holland door werkzaamheden bij Terbrechtseplein 5 kilometer file. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot dinsdagochtend geen treinen, er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: point of view. And if there is, it's a pity to miss. Sad but true.
1: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20... Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.